0: More. It's with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?

0: 7 tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit 3 decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot Dance Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.
1: Danny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: 4 a.m. Straight club pressure. Every late night Friday is one big late night club journey.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Looking to reach a vibrant, high-energy audience in North Holland? Hot Dance Radio is your platform for success. From young professionals to active families, we deliver premium dance sounds and premium listeners to power your business. Get started today at Hot Dance Radio.
2: What's up, everyone? This is Fede LeGrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?

Danny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

0: dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Wij zijn Mr. Bell Weasel. En je hoort ons iedere zaterdagavond. In de Koekoesnest om 9 uur. Op Dance Radio.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

fresh in the house. No selector.

0: Sessions airs every second Sunday of the month from midnight onwards.
1: You know I don't play right.
0: Enjoy.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Wil bij Hot Dance Radio. Hoe was je hemelvaartsdag? Was die ook lekker voor jou? Ja, voor sommige DJ's was die gisteren wel echt heel erg fijn. Bijvoorbeeld voor Martin Garrix, die vierde zijn 30ste verjaardag. En nou ben ik meestal niet de snelste. Maar mooi dat ik eindelijk ergens sneller in ben dan Martin Garrix. Want die 30 ben ik al lang voorbij.

2 van een weekend van 4 dagen. Hoe lekker is dat? Zeker met de muziek van de Swedish House Mafia erbij. Save the World en Medusa met Fire. Hoorde je ook bij Hot Dance Radio. Zometeen Adriatiek. Die staat in de startblokken voor je klaar met Closer. Maar eerst even lekker dansen in de ochtend met Gwen Stefani. The Sweet Escape.

0: Max, I need you.
1: Balls and Adventures of Stevie V, Dirty Cash op Hot Dance Radio. Heb je gisteren ook geluisterd naar Hot Dance Radio? Dan heb je de Heavenly 100 gehoord. Weet je nog wat er op nummer 1 stond? Nee? Vertel ik je zo. Na another.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

als je gisteren zat te luisteren, dan heb je de Heavenly 100 gehoord. De 100 allerbeste tracks, 5 uur lang in de mix. En ik heb gehoord, het is nog een gerucht, dat hij misschien wel in de Hot Dance Radio app terecht gaat komen. Dan is hij net op tijd voor jouw eigen transmission. Nu op Hot Dance Radio, Ilke Klein.

Twee eindbazen maken samen een track. Armin van Buuren en David Guetta. En die heet In the Dark bij Hot Dance Radio. Welke eindbazen ga jij dit weekend zien op een podium? Ik heb nog wel een paar suggesties voor je om 10:15 in de Weekend Access. Ik heb feestjes in Amsterdam, Spaarnwoude en ook in Best. Dus dit weekend, de keuze is reuze. It's

0: Dance with a Beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
2: Hey, hey, let's go. 10 p.m. on Friday. 10 p.m. on Friday. Defected Radio brings you pure

0: This is how you get your weekend.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.

away. Of een Bach Miles Away. En als je een beetje in de war bent met de dagen van de week, dan snap ik dat helemaal, want gisteren was hemelvaart. Maar we noemen het vandaag toch de dag na de Heavenly 100. Heel raar die spraakverwarring. Dit is Kevin.

Gisteren nog nummer 62 in de Heavenly Underdouble Dance Radio. En nu alweer in de ochtend. De Freemasons staan met Bailey Uninvited. Waar zal die volgend jaar staan?

0: tijdje wat stiller geweest rond onze Thijs. Maar inmiddels maakt hij ook weer heel veel nieuw materiaal. Tiësto hoorde je bij Old Dance Radio. Drifting. Terwijl we zo lekker rustig het weekend verder inzweven. Met zometeen Birthday Boy, Martin Garrix.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Martin Garrix bij Hot Dance Radio. En je weet het inmiddels wel, gisteren is de beste man 30 geworden. Het is een dertiger. En in plaats van allerlei foto's van cadeaus op zijn Instagram te smijten, heeft hij eigenlijk getrakteerd. Vannacht is zijn nieuwe track uitgekomen samen met Ed Sheeran. En die heet Repeat It. En die hoor je waarschijnlijk binnenkort wel hier bij Hot Dance Radio, want we zijn een groot fan van Martin Garrix.

Met Sasari, met de nieuwe versie van Sonique, It Feels So Good. Daarvoor John Summit samen met Inez Lightyears. Dit is de vrijdag op Hot Dance Radio. Zometeen heb ik feestjes voor je met de Afro Bros, Nina Kravis en ook Speedy J. Ik weet waar die staat.

0: coming up in 20 minutes. Heaven had a phone line. Would I be the first one you would dial?
1: And dream a little dream with me.
0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Hoi, ik ben Marcel.

Just Age Exile en John, Turn the Lights Off. En wat veel mensen doen om te voorkomen dat bij hun het licht uitgaat overdag, is een paar goede bakken koffie drinken. Men adviseert zo maximaal 4 koppen filterkoffie per dag. Hoeveel koppen koffie drink jij per dag? Ik drink er persoonlijk misschien wel een aantal meer. Wat zeg je? Ik mag er maar 2. Productie zegt dat ik er maar 2 mag per dag. Waarom? Nee, ik lijk alleen maar zwanger. Hey.

Ha ha ha ha!

Steve, hij won het all bij Old Dance Radio. En de Heer die spelen dit weekend een thuiswedstrijd. Want ze treden op tijdens Aquabest in Best. Wie er nog meer gaat optreden dit weekend, dat hoor je nu in The Weekend Access. En The Weekend Access begint vanavond al in Amsterdam met in de Warehouse Elementenstraat. Daar staat Restricted uit Australië. En die neemt de hele avond voor zijn rekening. Daarna kun je om 11 uur door naar Club Panama. Daar staat Brash, the biggest Latin party of the world. Kun je nog terecht, er zijn nog kaarten voor via panama.nl zelf. Dan Awakenings, terug in Spaarnwoude. Met morgen Chris

Bam. Ook morgen dan de Aquabest in Best met Lucas en Steve, zei ik al. Farrakh Dawn, Sick Individuals en Gabri Ponte. Maar je zou morgen nog een stukje verder kunnen gaan, bijvoorbeeld naar Sittard. Daar staan Blaster Jacks, Star Charlie Lonois, Mr. Belt en Weasel op Groove Garden Festival, de jubileumeditie. Dan op zondag, dan gaat gewoon de Awakenings door met dan Nina Kravis en Charlie Sparks op het podium. En zondag kun je 10 uur lang dansen op de muziek van Mr. Belt en Weasel in Thuishaven met Mr. Belt en Weasel 10 uur lang. Dat was de Weekend Access voor deze week.

0: Dolly Verhelden's versie van Lady Hear Me Tonight. En het slechte nieuws voor Mojo is dat ze gisteren niet in de Heavenly 100 stonden. Wil jij dat veranderen? Moet je er volgend jaar even op stemmen. Regard na de break.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

van Alok en Galit bij Old Dance Radio. En hij was al lekker van Alok zelf. Maar met een sausje van Galit erbij wordt hij nog lekkerder. Maar het is wel lastig om qua lekkerheid de vrijdagavond van Old Dance Radio te verslaan. We hebben Robert Feelgood voor je met The Sounds of Love. En Sam Devine komt voorbij met Defected Radio. En daarvoor 2 uur lang Peter Blank met zijn Weekend Warm-up.

to put up with the drama no more. 'Cause I'm stronger now.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Purple Disco.
5: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
6: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

Haven, Caitlin Aragon op Hot Dance Radio, I Run. Vroeger als kind had je misschien wel een soort geheim taaltje met je vriendjes en vriendinnetjes. En ik dacht, hoe leuk is het om zo vrijdag voor het weekend weer even met elkaar een geheime taal te leren. Wel handig als je van het weekend in de kroeg staat of op een festival, dat alleen jij en je vrienden begrijpen wat 5 bier betekent. Bijvoorbeeld. Even kijken hoor. Joel Corey en Emnek hebben bijvoorbeeld ook een geheim taaltje. Laten we het even samen oefenen. Pum pum pum pum pum. Dum pum pum pum. Ja, kun je dat? Oké, komt ie. Pum pum pum pum pum. Pum pum pum pum. Nu jij. Goed zo.

Giants en de Purple Disco Machine. Paradise heet het nummer. En vandaag is misschien lekker zonnig begonnen. Maar dat blijft niet zo. Vanuit het noordwesten, Noord-Holland, trekken buien over het land bij vandaag maximaal 10 tot 12.

0: hier bij Hot Dance Radio. Zometeen heb ik voor jou de zomerhit van vorig jaar met inmiddels 50 miljoen streams. Over 4 minuten 50 miljoen en 1.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

and the feeling goes. Lost Frequencies, de feeling bij Hot Dance Radio. Volgende week trouwens staat Lost Frequencies hier in de studio voor een live set tijdens Hot Dance Sessions. Schrijf je alvast in je agenda. En normaal gesproken met publiekstemmingen, dan ben ik een beetje in het Zwitserland van de stemmingen en zal ik nooit mensen beïnvloeden. Maar misschien ga ik het dit keer wel doen. Als je volgend jaar weer gaat stemmen voor de Heavenly 100, denk eens na over Mike Mago en Outlines. Dat is zo'n fijn nummer. Sterker nog, hij is zo fijn dat ik hem nu even aan je ga laten horen, zodat je hem volgend jaar kan meenemen in jouw stemgedrag voor de Heavenly 100. En dan spreek ik jou maandagochtend weer, want ik ga zo lekker aan mijn weekend beginnen.

0: dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
2: Your

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Kids with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Hey, hey,

0: This is how you get your weekend.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: coming up in 20 minutes. More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Danny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Hey, dit is Daniel Mordoy. Check out the beauty of sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: En ze hebben hem zelf al afgekondigd inmiddels.
1: On DAB Plus for North Holland at hotdanceradio.nl for the rest of the world. Hot Dance Radio.
0: Ah, vrolijk vrijdag. Het is vrijdag. Het is 15 mei 2026. Het is een beetje dat niemand land tussen hemelvaartdag en het weekend. Maar het is ook the day after the day before. Die Hot Dance Radio Heavenly 100 van gisteren. Wat was die lekker, hè? Al die platen op een rij. Ik heb ervan genoten, moet ik zeggen. Een paar van die platen ga ik ook gewoon nog draaien om het weekend een beetje af te trappen. The Nightcrawlers gaan meteen een ride on. Friday komt eraan. Maar eerst Kygo en Hela op je radio. It is Without You. Welkom op de vrolijke vrijdag van Hot Dance Radio.

Frankie Romero, I Could Be The One. Het is de Hot Dance Radio op je vrijdag. Ik had het net al even over gisteren, over die Hot Dance Radio Heavenly 100. Goed nieuws. Je vindt ze alle 100 gewoon op Spotify. We hebben ze op een rijtje gezet voor je. Zoek even op Spotify naar Hot Dance Radio. En dan vind je gewoon de volledige lijst. Kun je gewoon lekker nog eens even een keertje terugluisteren. Zometeen om 5 uur gaan we officieel het weekend even vieren. Is het tijd voor die vrijdagmiddagborrel. Voor die tijd, een paar zomerhitjes maar. Jugal en Solto zometeen. Jamaican Bam Bam. En ook Lost Frequencies en Nathan Nicholson komt eraan. So Much Beauty. Maar eerst heb ik Dimitri Vegas en Like Mike voor je. Samen met Regard. Say My Name.

0: De Swedish House Mafia. En Wait So Long op de vrijdagmiddag bij Hot Dance Radio. Waar je niet lang op hoeft te wachten, is die vrijdagmiddagborrel. Die komt eraan zometeen. En waar je ook niet lang op hoeft te wachten, is die hele nieuwe fijne plaats. Die lekkere zomerse plaats van Another en 54 Ultra. Want die hoor je zo.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

fijne zomerse plaats. Ik heb het al vaker gezegd, maar het is zo lekker dat al die zomerhitjes weer uit de grond komen nu. Milky en Malgrab doen ook een gooi met Just The Way You Are. Die hoor je zo meteen op Hot Dance Radio. En ook de Superman Lovers en One Republic komen eraan. Naar MK en Clementine Douglas.

0: Elke zondagavond vanaf 7 uur hoor je op Hot Dance Radio de Hot Dance Anthems. De allerbeste dance classics uit de 90s en de zeros. Deze plaat had daar best tussen gepast hoor. Milk Inc. Walk on Water hoorde je. It goes like na na na na zometeen. Peggy Goo komt eraan naar Calvin Harris en Ellie Goulding.
1: Hot Dance Radio.
2: What do I say now?

It goes like na, na, na. Het zijn precies drie naadjes in de titel. Ik moet hem natuurlijk wel goed afkondigen. Je hoorde Peggy Goo op Hot Dance Radio. Calvin Harris en Ellie Goulding ervoor. Free. Zometeen nog Rampa en Adam Port. Crazy for it. Dan is het tijd voor een hele korte pauze. En dan zijn we daarna terug om het weekend officieel te openen.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hey, Bert de Blank hier. Luister naar mijn show Blanked Out met de allerbeste progressive house en melodic

0: De Bauta op Hot Dance Radio. Met een van die platen die best wel eens een grote hit zouden kunnen worden deze zomer. Magnetic hoorde je. Het is vrijdag. Het is 15 maart. Kleine blik. Of 15 mei trouwens. Kleine blik op de klok. Het is na vijf. Ja hoor. Ik zeg. Daar gaan we.
1: Attention!
0: Officieel weekend, mensen. Het weekend is begonnen. Het is tijd voor die vrijdagmiddagborrel. Ik zou zeggen, pak hem erbij. Bitterballetje in de hand. Ik weet niet hoe jij dat weekend gaat vieren. Die weekendborrel, die vrijdagmiddagborrel gaat vieren. Maar dat kun je laten weten via hotdanceradio.nl. En dan zorg ik voor de muziek die erbij hoort. Jan Zemmet bijvoorbeeld zometeen. Samen met Julia Church en The Vault. Shades of Blue. Imani en Don't Be So Shy. Die is ook fijn hoor. Maar eerst Ella Henderson en Switch Disco, die heb ik voor je klaarstaan. Samen met Alok, Under the Sun.
2: The hits you want, and the classics you know. As long as they've got a beat.

Echt een hele fijne combinatie dit hoor. Tiësto en Brianna Grace op Dance Radio. Beautiful places. Imani ervoor en Don't Be So Shy. Deze, Tiësto en Brianna Grace. Is nieuwe muziek. Gaan we exact 20 jaar terug in de tijd. Dan zitten we in 2006. En toen was dit een hit. En een fijne ook hoor. Terug naar de Zeros met Cashin. Dit is high.

0: Oliver Heldens en die nieuwe versie van Lady Hear Me Tonight op Hot Dance Radio. Zometeen hier, Fisher.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Fisher en Stay op de vrijdag op Adens Radio. Lekker man, het weekend voor de deur. Biertje erbij, bitterballetje. Prima manier om die vrijdagmiddag door te brengen. Ik heb er ook wat fijne muziek bij van Samir Zamaggio zometeen. En Alan Walker, Diamond Heart. Crystal en Notion met The Days. Maar eerst Jonas Blue en Theresa Rex hier. What I Like About You. Oh my.

Martin Garrix en Love op Hot Dance Radio. Mad hoorde je. Zometeen heb ik de Purple Disco Machine voor je samen met Koons, Substitution. Die hoor je sowieso dit weekend ook, hè? Elke zaterdagavond om 8 uur. De Purple Disco Tales op Hot Dance Radio met de Purple Disco Machine. Voor die tijd de Bingo Players en Far East Movement.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Hey.

0: This is how you get your weekend.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

En uit. Yep. Just Jack Style en John Abbott Dance Radio. Turn the lights off. Het is vrijdag. We zijn lekker het weekend al een beetje aan het vieren met Joel Corey en Ray zometeen. Bad. Maar eerst Chimps en Arco. Dit is Fire, Fire.

Alesso, John Newman, Call Your Name, daarvoor Calvin Harris en Jesse Rice en Ocean hoorde je. Het is de vrijdagmiddag. Ik heb een paar fijne platen voor je en ik ga je zo meteen ook nog vertellen wat je dit weekend allemaal kunt verwachten op Hot Dance Radio. Dus blijf zeker luisteren. Draai ik goede muziek van The Chainsmokers en Halsey, Closer en zo meteen ook nog East End Dubs en Jesse. On a Wave komt eraan.

0: Pete Heller deed samen met The Nude. Shed my skin op Hot Dance Radio. Hot Dance Radio, speciaal voor iedereen die een verslaving heeft. Ik ben een beetje addicted to bass.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

Dom Dolla en Pure Tone, die zijn het duidelijk over wat er aan de hand is. Addicted to Bass. Hey, Locke en Ellie Goulding hoor je zo meteen. All by myself. En ook Disco Lions en T-Nash straks. Naar Topic. Dit is Body.

dream with. Daarvoor Disco Lines, Anti Nash en No Broke Boys. Zal dat een teken zijn voor dit weekend? Ga je op stap? De vrouwtjes, die willen helemaal geen arme jongens. Laat die flappen lekker uit die portemonnee vliegen. Hoe zeg je dat? Ik heb geen idee. Ik vind het ook niet echt een best advies, maar hey, je moet wat. Disco Lions, Anti Nash dus. Gisteren op Hot Dance Radio, om helemaal van zag, hoorde je de Hot Dance Radio Heavenly 100. Hoorde je de 100 beste dance tracks, alle tijden, achter elkaar, back to back, in de mix. Was een fijne dag. Ik heb er echt van zitten genieten op de radio. Je kunt die hele lijst nog eens terugluisteren. Gewoon zo, los of op de shuffle, hoe je dat maar wilt. Door simpelweg even te gaan naar Spotify en daar te zoeken op Hot Dance Radio. Daar vind je ons Hot Dance Radio account. En daar vind je dus ook die volledige Hot Dance Radio Heavenly 100. Alle 100 tracks bij elkaar op een rij. Nou, hey, is dat lekker? Je kan ook gewoon het hele weekend naar de radio blijven luisteren. Want op Hot Dance Radio doen we altijd hele fijne dingen in het weekend. Wil je dat volledige overzicht? Dan check je hotdanceradio.nl. Daar zie je onder andere Federal Grand, de Purple Disco Machine. Jeroen van Inkel op zondagochtend, die is ook heel fijn. Allemaal bij elkaar op die website. Fijne muziek ook nog. Nog voor het weekend zelfs met Oscar, met Kay en Khalid. Dit is Nobody. Hot Dance Radio. Don't nobody else make me feel like...

0: Ook deze man kwam terug in die lijst gisteren. In die Heavenly 100 Wallet Radio.
1: Tiesto.
0: Nederlands trots.
1: Bring Me To Life. Oscar met Kay en Khalid daarvoor.
0: En Nobody Make Me Feel. Het is weekend. Dat wordt gevierd hier met allemaal fijne platen.
1: Zoals deze van Strive en Malachi.
0: Dit is Positions.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Hey, hey.

0: This is how you get your weekend.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl. Met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Heb jij ook altijd zo'n dip aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 de allerlekkerste dance tracks om jouw dag mee af te sluiten. Ik ben Ralf en ik draai die tracks. En niet alleen die muziek, ook de verhalen achter de muziek. Elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 Hot Dance Radio.
3: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

Panama samen met Christian Loeffler en je hoort de Flow Free in de Surf Mesa remix. Yes, yes, het weekend is begonnen. Je luistert naar Hot Dance Radio en dit is de Weekend Warm-up met mij, Peter Blank. 2 uur lang, de beste house, progressive house en melodic house en techno om jouw weekend echt goed te starten. Nieuwe releases, frisse remixes en natuurlijk jouw favoriete clubsounds. Allemaal hier, allemaal op Hot Dance Radio. Dus zet dat volume open, laat die weekstress los, want dit is je muzikale voorproefje van het weekend. Let's get this warm-up started.

Oh, aardig wat lekkere tracks uit de Unit Diepstal. En deze hoorde er ook bij. Je hoorde Cree samen met Roman Garcia en A Smile With Scars. En daarvoor Jody Wisterhoff samen met James Grant en Carl Sue en Screen. Ja, we blijven een beetje in de hoek trouwens. Ja, en we gaan lekker door met deze van Mars. Ook hij heeft een nieuwe track uit. En natuurlijk op het Unit Diep label. Dit is Beside.

0: Schitterend mooie progressive klanken van Toe van Oysal en You're the Endless Motion. Zometeen naar de break, Mazin en Ascension. Tot zo!
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

deze track past natuurlijk prima in deze periode. Je hoorde Mazin en Ascension. En ja, Ascension is natuurlijk hemelvaart op zijn Engels. En gisteren was het hier natuurlijk hemelvaartdag. En met een beetje mazzel heb je er vandaag nog een lekkere vrijdag achteraan geplakt gekregen van je baas. En kan je gewoon genieten van een heerlijk lang weekend. Nu op Hot Dance Radio, tijd voor Bert Voorman. En wat een mooie track is dit geworden, zeg. Ik ben er helemaal verzot op. Dit is A Part of Me.

Lino D'Amiglio heet deze man en hij heeft een heerlijke track uitgebracht. Die heet All Around the World. Even lekkere houseklanken en daar blijven we nog even mee doorgaan hier op Hot Dance Radio. Want ook deze is echt wel om te smullen. En ik zou zeggen, trek er lekker je dansschoenen bij aan. Zometeen in de tweede uur, meer richting de Melodic House en Techno. Dit is Feel the Life van Nighthawk.

Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.

0: Sultan and Shepherd dive deep on Dialect Radio at 3. Midnight to 4 a.m. Straight club pressure. Every late night Friday is one big late night club journey.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: Cosmic Gate hoorde je samen met Christian Burns. En de track heette Brave, in dit geval in de Moses Extended Remix. Welkom terug bij het tweede uur van jouw weekend warm-up. En we gaan de tempo opvoeren met wat lekkere melodic house en techno. Dit is JD Davis, samen met Amat hier op Hot Dance Radio. En de track die heet Right Round. Waar ken je dat van?
1: Ja,
0: daarvan.

Nieuwe track van de uit Zweden afkomstige Jesper Söderlund en beter bekend onder de naam RB. Je hoorde Disappear. Ach, en wat een lekkere track. Joris Voorn is ook lekker aan de weg aan het timmeren en hij heeft ook weer wat samenwerkingen opgezocht. Dat deed hij al eerder natuurlijk met Ferry Korsten en Moonman. En nu heeft hij dat gedaan samen met Roddy Lima en Taylor René. Daar is deze track uit voortgekomen en die draaien we natuurlijk graag hier. Dit is Machine.

0: Mooie classic uit 2002. Je hoorde Jan de Vos en Carla Resort. Oftewel beter bekend onder de naam Four Strings. Take Me Away. Heerlijk. Zometeen na de break. Absolute Anza en 34. Tot zo.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

34 in de Overdrive remix. En je hoorde Absolute Unza hier op Hot Dance Radio. En als je nou vraagt van wie is Absolute Unza? Ja, dat is nog een klein beetje schimmig. De echte namen van de leden zijn niet precies bekend. Maar wat we wel weten is dat het een Frans-Duitse duo is die in Keulen hun basis hebben. En daar lekker elektronische muziek combineren met mooie vocalen. En ik hoop er nog wat meer van te horen. Want deze track vond ik in ieder geval een lekkere klapper. Nu tijd voor Aquarius Ezra samen met Not Too Late. Dit is Night Vision.

0: Hot dance radio.
1: The subtle hint of it.

Leuke knipoog naar deze mooie track van Tears for Fears uit de jaren 80. Je hoorde Everybody Wants to Rule the World. In dit geval samen door Jess en Spada opnieuw uitgebracht. En dat was hem alweer. De weekend warm-up hier op Hot Dance Radio. 2 uur vol house, progressive house en melodic vibes om jouw weekend goed te starten. Voor nog een uur heerlijke beats in de mix. Luister je van zaterdag op zondag van middernacht tot 1 uur naar Peter Blank Invites. En deze keer met Daniel Wanrooy in de guest mix. Dank dat je bij was. Ik ben Peter Blank. En ik hoop dat je nu helemaal in de weekendmodus bent. Geniet van je weekend. Doei!

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

feel it. I said, can you feel it?

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Hey, dit is Peter Blank. Iedere vrijdagavond hoor je mij hier op Hot Dance Radio met Weekend Warm-Up. Weekend Warm-Up. Zie je dan?
4: Lekker. Nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.

0: Danny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Danny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
1: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

take a nap, you'll have to laugh.

0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
2: When you close your eyes, the adventure begins.
1: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.